0: Een van de grootste talenten op YouTube. De zontjenjierige Joost Klein van Stien. Stien grappige filmpjes. Ben vooral heel populair bij jongeren.
1: Damn. Hoor je met geld rinkelen? Woehoe. Money in the bank.

0: Goedemiddag met de gezondheidszorg.
1: Even een klein beetje, ik heb nu hulp nodig.
0: Ja, oké. We hebben wel een plekje over 2 jaar.
1: Twee jaar, what the fuck?
0: Ja, ik stop je even op de wachtlijst.
1: Nee, ik wil niet wachten.
0: Ja, zet je even in de wacht.
1: Nee.